Se profetisi apostolosi erevios, nevangelestis, martirosi homologetis, nevevani venes met of gocevol, henvratie, en ho des es auton parsenos, en seionive, tis auto.